Ja, hier is het warm, dus bitterlijk koud daar buiten. Als je dat nog niet buitenkant toe gewenst het niet, dan is dat zeker ook maar goed zo. Het is baie koud. Dus ik net al gezegd, ik volgde die naar toe gereid, naar daar hier toe gereid. Toen was mijn moeders thermostaat. Die hitte, wat noem je die ding? Ik kan niet die namen onthou nie. Pel van my jenig van my, kom so sê vir my, my groot vinger is hier. Ek sê vir my, dis nie jou groot vinger, dis jou duim. Maar anyway, ek klink nou amper soos hy. Die heat gauge, jy weet, wat hy, jy moet er geen sê vir jou, hoe koud dit is buiten. Toe sê hy so 4. Maar toe reik al hoe vinniger, dat ek gauw hier kan kom. Ek kom ons gaan al met muziek. Boston, feeling satisfied.

0: En dat is natuurlijk Boston dan met Feeling, Feel Satisfied, absoluut Nolien. Goedemorgen, lekker dat je ook samen met ons keer. Kom ons gaan toch vandaag dan naar die winkels toe. En dan luisteren ons nog zo lekkere muziek. Moet je weggaan, je blijft net waar je is.
1: Is jij moeg om jaar na jaar vast te kijken in diezelfde vloer? Bezoek Casey Flooring's showroom bij 9 Westco Boulevard Goodwood, waar ons vriendelijke, kundige verteenwoordigers jou kan assisteren met groot verscheidenheid keuzes voor mat, vinyl en gelamineerde vloeren, as ook blindings. Contact Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur een e-post na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enig een kan matte verkoop, slegs en deskundige kan dit inpas.
2: Hey Gert, waarna toe is jy alweer op pad?
3: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
2: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
3: Nee wat? Namibian Clearing Agency hanteer en processeer al die nodige dokumentatie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
4: Ons is nummer 1.
0: Dit is really a nice word daarin, in een japtrap, ja, hou daarvan. Ja, dat is natuurlijk ons winkels, so as jy daar een beetje meer inlichting soek oor die winkels, ja, wat daar aan gaan, gaan kyk gerus op ons webthuis, www.joustasie.net, en jy kan inlichting daar kry, en daar is ook een korantje, gaan loer ook so een beetje daar wat in die korantje staan. Ja, indien jy op die pad is, indien dit reën rondom jou, vergroot maar jou afstand tussen jou, of die afstand tussen jou en die motor voor jou, en as daar ook een bietjie mistigheid op die pad is, ek verbeur my, daar was so een bietjie mistigheid vir iwers op ons paaie, hetzelfde, vergroot maar die afstand tussen jou en die motor voor jou, rij maar bietjie stadiger, maak jouself sigbaar, sit maar jou hoofligte aan, sit jou noodligte aan, en as jy toegang het tot die blou lig, sit dit maar op, maak jouself sigbaar, en ja, kom jy maar net veilig aan, en asseblief, groot asseblief, ja, gordel vast, dit is baie, baie belangrik. Westlife, hey, whatever.

eigen provins. Dus die kijkt dan wat voor de op alles. Van Stellenbosch tot waar Springbok een groot wordt. Is dat geen keer aan de stomer wat losloopt. Jeet hij komt die kant, maar hij zegt steeds die kant. Die brak mocht die stomer wat een blind zijn. Die shampoo beet zijn tanden is al stom man. Geel zo'n wiki, kap ze cabernet man.

0: vragmotors, grondverskuivingsmasjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en masjien van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
1: Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kosse en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou ma sin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.
2: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: lekker.
1: Lekker warm van die goedes, lekker.
0: Hoor waar je het maar los en hoor waar is van die soskoma nog aan die in het broer, die beste. Kijk op die man, man kan nou niet praten van een gooi aan een hok. Is zo just een negatief van jou gebrand. Oké, jullie praten, wat heb je gedrank? Wacht, ik ga het zang, ik get.